daar strak ik met mijn mail. Ook hij komt koeks maar weg. Heb ook niet alles gezien. Tennis slaapt en hazen. Slaapt met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Tussen hennen

is, het zijn van een vrouw. Ik loop die huizen net. En wie is bij je waar? Het lang wat ze bij een zwet. De witte vatting. Die zakt hem los en ooit in hoe is af ik.